0: De grootste prijs voor Spanje plunnert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1 koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leert hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Die ganze Action, this weekend, live auf RTL 2 und RTL Play.

0: De grootste prijs voor Spanje plenaat op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leidt hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Die ganze Action, this weekend, live auf RTL 2 und RTL Play.
2: Die Lauschstadt RTL.

0: De grootste prijs voor Spanje plunnert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1 koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leert hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Die ganze Action, this weekend, live auf RTL 2 und RTL Play.

0: De grootste prijs voor Spanje-Plenat op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leidt hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Die ganze Action, this weekend, live auf RTL 2 und RTL Play.